0: Een man mag toch zeker wel zijn gezin en zijn huis beschermen?
1: Zo spreekt.
0: Dus ik kom thuis van mijn werk van de garageagent. Ik zie hem zo door het raam naar binnen klimmen. Terwijl mijn vrouw nog zijn ligt te slapen.
2: Zo heerlijk de
0: broos,
2: die lieve knuffel van mij.
0: Hij had er kunnen aanranden of zoiets. Snapt u waar ik naartoe wil? Aanranden.
1: Ik snap het.
0: Ja, of zoiets. Daar moet je toch niet aan denken, hè? Maar goed.

0: Fred Geisli, want dat is toch geen inbreker? Mevrouw kent hem heel goed, al onze meubeltjes komen van hem.
1: En ook qua brein is hij klein.
0: Dus ze loopt tegen me. Ze zei dat een inbreker was.
2: Je bedoelt dat hij al thuis was toen u thuis kwam?
0: Ja, nee, nee, ja.